0: genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt Amerikaanse nieuwsite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.
2: Zie al die dames in een rij.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk, omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. En daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: TikTok, TikTok.
1: En gap, waar blijf je nou?
2: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: BNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog. Daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden. Voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen.

0: voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers. Daarom is het museum langer open dan normaal. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Yes, sing to me. Hier.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
2: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal.
4: Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
5: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur. Om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken. En niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
4: Als de wet wordt aangenomen, kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen kampt Rusland met grote brandstoftekorten. In bijna alle regio's gelden limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. President Poetin zegt een verbod op de export van diesel te overwegen. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuzenarendskelk, beter bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
6: Stinkt hij?
7: Ja, hij ruikt wel.
8: Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
6: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
4: Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knoopend Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp 12 kilometer file door een auto met pech, een half uur vertraging. 10 minuten op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Knoopend Terbrechtseplein en Moordrecht. Een file op de N206 Zoetermeer-Heemstede, een kwartier vertraging bij de A4. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Rondje Regio.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Bij een woning aan de Wittenburgerweg in Wassenaar is in de nacht van zaterdag op zondag de bliksem ingeslagen. Het gebeurde even na 3 uur. De brandweer rukte groots uit naar de woning en heeft de brand geblust. Vanwege de rookontwikkeling werd de naastgelegen woning ontruimd. De bewoners van het huis zijn door buren opgevangen. De kat die nog in het huis was, is door de brandweer uit de woning gehaald. Rond 5 uur was de brand onder controle. Bij de brand is de Wittenburgerweg in 2 richtingen afgesloten geweest. Een ambulancebroeder is vrijdagavond mishandeld in Leiden. De ambulance werd rond 6:30 opgeroepen naar de Milanenhorst in de Meerenwijk. Wat daar precies aan de hand was, is onduidelijk. Rond 5:45 ging het mis toen een man de ambulance van binnen en van buiten vernielde en een ambulancebroeder mishandelde. De politie kwam met spoed ter plaatse, maar de verdachte is na het incident gevlucht. Wel heeft de politie de woning van de verdachte doorzocht. Voor de ambulancebroeder kwam er een extra ambulance om hem te behandelen. Een vrouw is donderdagmiddag bevallen langs de N44 in Wassenaar. De bevalling begon in de auto, waarna politie en ambulancepersoneel haar langs de weg hebben geholpen. De baby kwam daar veilig ter wereld. Vanwege de warmte boden omwonenden hulp met water en een watermeloen. De pasgeboren jongen kreeg ook een politiebeertje en een ambulancebeertje cadeau. Volgens de politie maken moeder en kind het goed. De jongen mag officieel Wassenaar als geboorteplaats op zijn geboorteakte laten zetten. Tot zover de hoofdpunt op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Flink wat zonneschijn en stapelwolken. Het blijft droog bij 23 tot 25 graden in onze regio.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam 12 kilometer file tussen Ippenburg en Zoeterwoude-Dorp. Door de werkzaamheden op de A44 is de vertraging nu 1/2 uur in de file. Op de A12 Den Haag richting Utrecht door een ongeluk 1/2 uur vertraging tussen Gouda en Nieuwebrug. Er zijn 2 rijstroken dicht bij Nieuwebrug. Kwartier vertraging op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Knoopend Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer. Het komt door dat ongeluk op de A12. Op de N206 Zoetermeer-Heemstede tussen Stompwijk en de A4 3 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
2: Tot nu toe vooral heel veel verkend.

0: En plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
1: De hoop om nog levende onder het puin te vinden wordt met het uur kleiner. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging opnieuw op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Diepenburg en Nieuw-Vennep. 26 kilometer stilstaand verkeer door de werkzaamheden op de A44. A12 Den Haag richting Utrecht, een uur vertraging tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug. 15 kilometer file. Twee rijstroken zijn afgesloten op de N11 Leiden-Bodegraven. Daarom 3 kilometer stilstaand verkeer bij de aansluiting met de A12. En op de N206 Zoetermeer-Heemstede staat een file van 2 kilometer bij de A4. Op de N208 2 kilometer file bij de aansluiting met de N207. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unit INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Bij een woning aan de Wittenburgerweg in Wassenaar is in de nacht van zaterdag op zondag de bliksem ingeslagen. Het gebeurde even na 3 uur. De brandweer rukte groots uit naar de woning en heeft de brand geblust. Vanwege de rookontwikkeling werd de naastgelegen woning ontruimd. De bewoners van het huis zijn door buren opgevangen. De kat die nog in het huis was, is door de brandweer uit de woning gehaald. Rond 5 uur was de brand onder controle. Bij de brand is de Wittenburgerweg in 2 richtingen afgesloten geweest. Een ambulancebroeder is vrijdagavond mishandeld in Leiden. De ambulance werd rond 5:30 opgeroepen naar de Milanenhorst in de Merenwijk. Wat daar precies aan de hand was, is onduidelijk. Rond 5:45 ging het mis toen een man de ambulance van binnen en van buiten vernielde en een ambulancebroeder mishandelde. De politie kwam met spoed ter plaatse, maar de verdachte is na het incident gevlucht. Wel heeft de politie de woning van de verdachte doorzocht. Voor de ambulancebroeder kwam er een extra ambulance om hem te behandelen. Een vrouw is donderdagmiddag bevallen langs de N44 in Wassenaar. De bevalling begon in de auto, waarna politie en ambulancepersoneel haar langs de weg hebben geholpen. De baby kwam daar veilig ter wereld. Vanwege de warmte boden omwonenden hulp met water en een watermeloen. De pasgeboren jongen kreeg ook een politiebeertje en een ambulancebeertje cadeau. Volgens de politie maken moeder en kind het goed. De jongen mag officieel Wassenaar als geboorteplaats op zijn geboorteakte laten zetten. Tot zover de hoofdpunt op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Flink wat zonneschijn en stapelwolken. Het blijft droog bij 23 tot 25 graden in onze regio.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer. Een uur vertraging door de werkzaamheden op de A44 is dat. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bleiswijk en Nieuwebrug 16 kilometer stilstaand verkeer. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken nog steeds dicht. En daardoor loopt het vast op de N11 Leiden-Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de A12 3 kilometer file. En ook op de A20 Hoek van Holland richting Gouda staat het daarom stil. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en knooppunt Gouwen 10 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Defensie zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen, staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen zoals drones. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
2: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
4: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
2: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Het staat helemaal stil op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. 26 kilometer file door de werkzaamheden op de A44. Op de A12 Den Haag richting Utrecht is de weg weer vrij bij Nieuwebrug tussen Bleiswijk en Reewijk. 7 kilometer file en meer dan een half uur vertraging nog steeds. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld 2 kilometer file. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knopend Gouwen 9 kilometer file door het ongeluk op de A12. En op de N11 Leiden-Bodegraven staat 3 kilometer file door hetzelfde ongeluk op de A12. En 206 Zoetermeer-Heemstede een half uur vertraging bij de aansluiting met de A4. En 20 minuten op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn bij de aansluiting met de A44. En 209 Rotterdam-Hazelsveld staat een half uur vertraging voor 6 kilometer file tussen Zoetermeer-Oost en Hazelswoude-Dorp. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: CommunityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Bij een woning aan de Wittenburgerweg in Wassenaar is in de nacht van zaterdag op zondag de bliksem ingeslagen. Het gebeurde even na 3 uur. De brandweer rukte groots uit naar de woning en heeft de brand geblust. Vanwege de rookontwikkeling werd de naastgelegen woning ontruimd. De bewoners van het huis zijn door buren opgevangen. De kat die nog in het huis was, is door de brandweer uit de woning gehaald. Rond 5 uur was de brand onder controle. Bij de brand is de Wittenburgerweg in 2 richtingen afgesloten geweest. Een ambulancebroeder is vrijdagavond mishandeld in Leiden. De ambulance werd rond 5:30 opgeroepen naar de Milanenhorst in de Meerenwijk. Wat daar precies aan de hand was, is onduidelijk. Rond 5:45 ging het mis toen een man de ambulance van binnen en van buiten vernielde en een ambulancebroeder mishandelde. De politie kwam met spoed ter plaatse, maar de verdachte is na het incident gevlucht. Wel heeft de politie de woning van de verdachte doorzocht. Voor de ambulancebroeder kwam er een extra ambulance om hem te behandelen. Een vrouw is donderdagmiddag bevallen langs de N44 in Wassenaar. De bevalling begon in de auto, waarna politie en ambulancepersoneel haar langs de weg hebben geholpen. De baby kwam daar veilig ter wereld. Vanwege de warmte boden omwonenden hulp met water en een watermeloen. De pasgeboren jongen kreeg ook een politiebeertje en een ambulancebeertje cadeau. Volgens de politie maken moeder en kind het goed. De jongen mag officieel Wassenaar als geboorteplaats op zijn geboorteakte laten zetten. Tot zover de hoofdpunt op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Flink wat zonneschijn en stapelwolken. Het blijft droog bij 23 tot 25 graden in onze regio.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam 25 kilometer file tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Door de werkzaamheden op de A44 veel vertraging. A20 Hoek van Holland-Gouda 10 minuten vertraging bij Schiedam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Ook al gaat het wel eens mis, nou, leer daar nou maar mee leven. Want ik ben zoals ik ben, zoals iedereen me kent. Ik doe alles wat ik kan, het is geen.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Maar Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers.

0: De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer file. Door de werkzaamheden op de A44 heb je 3 kwartier vertraging. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Nieuwekerk en de IJssel en knooppunt Gouwen. 3 kilometer file betekent een kwartier extra reistijd. N207 Alfa aan de Rijn-Hillegom. Een kwartier vertraging bij Leimuiden. En een kwartier op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom!
3: Het is een nieuwe aflevering van de Koffieshow. Goedemorgen, maandag is het. Zometeen William Burg, eerst Thomas Bergen en Als je de keuze had.
2: Yeah. Je zingt ze mee!
4: Jij zingt ze mee!
2: Nu

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Met William Burg, met tranen in je ogen en Thomas Bergen. Als je de keuze had. En daarmee zijn we begonnen met een nieuwe aflevering van de Koffieshow. Voor maandag 29 juni. Wat gaat de tijd ongelooflijk snel. Ja, en de dag na het hete weekend, hè, met onder andere de afgelasting van de lakenfeesten. Ouderwetse woord, hè, afgelasting. En natuurlijk ook de aangepaste poldercross in Oegstgeest. Kun je foto's van vinden op onze website centraalplus.nl. En natuurlijk het Dorpsfeest in Zoeterwoude met gistermiddag heel groot feest daar. Ik weet niet of je er nog geweest bent. UnityNL on tour met onder andere Rutger van Barneveld daar op dat podium. Hij deed zijn nieuwe single Zwoele Zomernachten 4 keer. Hij heeft hem 4 keer gezongen. En 4 keer was het daar even groot feest. De volgende tour trouwens 25 juli. Dan is die in Voorschoten tijdens de paardendagen. En UnityNL on tour ga je een van de komende weken nog terugzien op onze website centraalplus.nl en op televisie in Rudo, de Stratenhoekshow. Er komen 3 afleveringen aan, dus maak je borst maar nat. Het is een nieuwe aflevering van de Koffieshow met nu John West en Lange Frans. Laat me nou... Rudo!

0: Colinda. En dat komt allemaal door jou en Robert Pater. Zonder grenzen, eindeloos, hoorde je. Hey, afgelopen weekend, Dorpsfeest Zoeterwoude. Alles tot en met, tot zaterdagavond 9 uur werd geannuleerd vanwege de code rood. Daarna mochten ze los daar met dat Dorpsfeest. Ik sprak erover met Mathieu Paardenkoper. Ik sprak hem gisteren tijdens dat Dorpsfeest. Want zaterdagavond, toen het feest mocht beginnen, ging het ineens onweren. Allemaal bliksemschichten boven de tent en in de omgeving in de polder. En ik moet zeggen, ik was daarbij met Mathieu Paardenkoper, de voorzitter van dat Dorpsfeest. Dus oogde heel rustig. Maar was die ook zo rustig in zijn hoofd?
1: Nee, dat is het niet rustig in je hoofd. Dan sta je echt van welke scenario's ga je tevoorschijn trekken. Vooraf moet je een heel veiligheidsplan inleveren. Met wat ga je doen met onweer, wat ga je doen met ongeregeldheden. Noem het allemaal maar op. Dat zijn de standaard dingen. Maar een onweersbui is niet standaard. Die kan je niet zeggen van er komt om 11 uur een onweersbui en dan gaat het los. Nee, dat begint met gerommel in de verte. Een lichtflits, voel benauwd. Dan krijg je de vragen van ja, wat gaan we doen? Wat gaat die bui doen? Nou, daar heb je 4, 5 apps openstaan met buienradar. Noem ze allemaal maar op. De enige zie je hem naar rechts trekken, de andere zie je hem naar links trekken. Komt hij hierover, blijft hij uit de buurt. Ja, en dan is het alleen maar scenario's aflopen met elkaar. Van jongens, hoe gaan we dit tot een goed eind brengen? Moeten we gaan ontruimen? Moet het niet? Dat is de grootste vraag. En als je gaat ontruimen, wat zijn dan de gevolgen voor de bezoekers? En uiteindelijk voor de veiligheid.
0: Maar iedereen kijkt dan wel naar jou, toch? Ja, uiteindelijk.
1: Ja, maar de veiligheid van je bezoekers gaat gewoon altijd voor. Daar kan je gewoon geen concessies aan doen.
0: En dan uiteindelijk heb je dan nu feest. Nou ja, ik kan me voorstellen dat er mensen zitten te kijken die misschien voor vrijdag kaartjes hadden voor DJ Sean, voor de Afro Bros. Wat kan je daar al over zeggen? Krijgen mensen geld terug? Moeten jullie daar nog over vergaderen? Het is niet iets wat leuk is om over te hebben, maar misschien wel iets wat speelt in het dorp.
1: Nou ja, kijk. Je moet het er uiteindelijk over hebben, zo simpel is het ook. En de komende week krijgt iedereen die een kaartje heeft verkocht, krijgt een mail van de organisatie waarin we gaan uitleggen wat de mogelijkheden zijn en hoe we het op willen gaan lossen. Ik ken de exacte inhoud van die mail niet, dus ik kan nu niet vertellen wat er precies in gaat gaan.
0: Er komt bericht.
1: Er komt een bericht over van hoe of wat.
0: En tot slot, dat is misschien ook wel een belangrijke vraag. Dit heeft impact gehad, ook op jullie als organisatie. Je hebt anderhalve dag of eigenlijk langer niet kunnen draaien. Is er dan nog wel geld in de pot om volgend jaar door te gaan?
1: Ja, ik lach nu wel, maar dat weet ik niet. We zijn verzekerd, maar we moeten dit toch helemaal gaan doorspreken.
0: Als aan jou ligt, komt er wel gewoon nog
1: natuurlijk. Kijk, opgeven is geen optie.

0: Johnny Valentino en jij bent anders dan de rest in de koffieshow op deze maandagochtend. Goedemorgen, Rudo hier met zometeen de bekende jarige en ook Senna komt eraan met alles wat ik nodig heb.
1: Dit is Judith Hiernau, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Honink. Bij een woning aan de Wittenburgerweg in Wassenaar is in de nacht van zaterdag op zondag de bliksem ingeslagen. Het gebeurde even na 3 uur. De brandweer rukte groots uit naar de woning en heeft de brand geblust. Vanwege de rookontwikkeling werd de naastgelegen woning ontruimd. De bewoners van het huis zijn door buren opgevangen. De kat die nog in het huis was, is door de brandweer uit de woning gehaald. Rond 5 uur was de brand onder controle. Bij de brand is de Wittenburgerweg in 2 richtingen afgesloten geweest. Een ambulancebroeder is vrijdagavond mishandeld in Leiden. De ambulance werd rond 6:30 opgeroepen naar de Milanenhorst in de Merenwijk. Wat daar precies aan de hand was, is onduidelijk. Rond 5:45 ging het mis toen een man de ambulance van binnen en van buiten vernielde en een ambulancebroeder mishandelde. De politie kwam met spoed ter plaatse, maar de verdachte is na het incident gevlucht. Wel heeft de politie de woning van de verdachte doorzocht. Voor de ambulancebroeder kwam er een extra ambulance om hem te behandelen. Een vrouw is donderdagmiddag bevallen langs de N44 in Wassenaar. De bevalling begon in de auto, waarna politie en ambulancepersoneel haar langs de weg hebben geholpen. De baby kwam daar veilig ter wereld. Vanwege de warmte boden omwonenden hulp met water en een watermeloen. De pasgeboren jongen kreeg ook een politiebeertje en een ambulancebeertje cadeau. Volgens de politie maken moeder en kind het goed. De jongen mag officieel Wassenaar als geboorteplaats op zijn geboorteakte laten zetten. Tot zover de hoofdpunt op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Flink wat zonneschijn en stapelwolken. Het blijft droog bij 23 tot 25 graden in onze regio.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Leidschendam en Roelof Arendsveen 17 kilometer file. De vertraging is 1/2 uur door de werkzaamheden op de A44. Op de A20 hoek Gouda richting Hoek van Holland 5 minuten vertraging bij Nieuwekerk aan de IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Jan van Est en jij kan kiezen of delen Essena met alles wat ik nodig heb in de koffieshow van Unity NL. Op 29 juni, dit zijn de bekende jarigen van vandaag. Het is de verjaardag onder andere van Jude Bellingham, de Engelse voetballer, die is 23 geworden. Marleen Veldhuis, zwemster, is 47. En Estelle Cruijff, onderneemster, presentatrice en model, zij is 48 geworden. Het is ook de verjaardag van Mike Valli, hij is skateboarder, 56. En Daniel Bossevin, Nederlands acteur, onder andere uit Gooise Vrouwen, is vandaag 57 geworden. Kees van der Spek, misdaadjournalist, ook jarig, 62, met zijn programma's op RTL. En Fred Grandy, Amerikaans acteur en presentator, is vandaag 78 geworden. Van Deep Purple, I&P, is ook jarig. De muzikant is 78 geworden. En Elsje Sharjon is ook jarig. Nederlandse actrice, vandaag 88. En het had vandaag ook de verjaardag geweest van Prins Bernhard. En die had, nou, dat is een beetje onrealistisch, 115 geworden. Dit is de koffieshow van Unity NL. Ik ben Rudo met de man die gisteren nog op het podium stond van Unity NL on tour. Dit is Deion Leon in Curaçao. Hoi, hoi.

Deon Leon bij Unity NL. En gisteren zong hij deze nog bij Dorpsfeest Zoeterwoude bij Unity NL on Tour. Je hoorde Curaçao. Wij kijken nog eventjes naar het weer van vandaag. Het is zonnig bij een temperatuur van 21 graden. Weinig wolken aan de lucht en het is hartstikke droog. De wind is matig, waait uit het noordwesten, kracht 4. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Ietsje minder wind en de temperatuur gaat nog een graadje omhoog naar 22 graden. De komende dagen gaat de temperatuur ongeveer rond die 20, 21 graden schommelen. Met af en toe kans op een buitje. En daarna gaat het weer zomers worden.

Gerrit Snijder en het Cubaanse Café aan het einde van de koffieshow voor deze maandag. Vanmiddag om 5 uur hier de middagshow met Elmar. Ik ben er in ieder geval morgen weer om 10 uur met een nieuwe aflevering van de koffieshow. We kunnen het ook nog even hebben over het voetbal, hè, want Nederland moet vannacht weer gaan voetballen. Ga jij kijken, ja of nee? Ik zit nog een beetje in dubio. Of ik mijn wekker ga zetten of niet. Maar goed, de uitslag of ik nou ga slapen of niet zal...

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan het weer nog, volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep 11 kilometer file. De vertraging is een half uur. Er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Dat duurt tot ongeveer 11:15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: vroeg.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Twee scooters zijn gisteravond met elkaar in botsing gekomen in het centrum van Leiden. Het ongeluk gebeurde iets voor middernacht op de kruising van de Herengracht en de Groene Steeg. De bestuurders raakten licht gewond, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De oorzaak van de botsing is niet duidelijk. De betrokken scooters, waarvan één een bezorgscooter was, liepen flinke schade op. Lokale partijleider Dorp is kritisch over de aanpak van overlast door jongeren op fatbikes in Leiderdorp. Naar aanleiding van klachten heeft de gemeente een grote controle uitgevoerd. Maar Langeberg stelt dat alleen zo'n actie onvoldoende afschrikt. Er moet ingegrepen worden, al dus de LPL. En de waarnemend burgemeester van Zoeterwoude, Carla Breuer, die over 2 weken Fred van Tricht opvolgt, gaat eerst in beeld brengen hoe Zoeterwoude er financieel en in de regio voor staat. De focus ligt dus niet op het zo snel mogelijk vinden van een echte vaste burgemeester. Volgens de commissaris van de Koning hoeft dit overigens niet te betekenen dat de zelfstandigheid van het dorp in het geding is. Als alles op orde is, kan Zoeterwoude prima zelfstandig blijven, zo stelt hij. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag zonnig, maar een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. De temperatuur loopt op tot 22 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Hier op de A4 Den Haag-Amsterdam door de werkzaamheden op de A44... tussen Leidschendam en Hoogmade 10 minuten vertraging in 6 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van €400.000 en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisatie zegt dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Hier op de A12 Utrecht Den Haag tussen Woerden en Nieuwebrug 3 kilometer. Er zijn 3 rijstroken dicht door de ongeluk. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Er rijden door een stroomstoring waarschijnlijk nog de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuleTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Twee scooters zijn gisteravond met elkaar in botsing gekomen in het centrum van Leiden. Het ongeluk gebeurde iets voor middernacht op de kruising van de Herengracht en de Groene Steeg. De bestuurders raakten licht gewond, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De oorzaak van de botsing is niet duidelijk. De betrokken scooters, waarvan één een bezorgscooter was, liepen flinke schade op. Lokale partijleider Dorp is kritisch over de aanpak van overlast door jongeren op fatbikes in Leiderdorp. Naar aanleiding van klachten heeft de gemeente een grote controle uitgevoerd. Maar Langeberg stelt dat alleen zo'n actie onvoldoende afschrikt. Er moet ingegrepen worden, aldus de LPL. En de waarnemend burgemeester van Zoeterwoude, Carla Breuer, die over 2 weken Fred van Tricht opvolgt, gaat eerst in beeld brengen hoe Zoeterwoude er financieel en in de regio voor staat. De focus ligt dus niet op het zo snel mogelijk vinden van een echte vaste burgemeester. Volgens de commissaris van de Koning hoeft dit overigens niet te betekenen dat de zelfstandigheid van het dorp in het geding is. Als alles op orde is, kan Zoeterwoude prima zelfstandig blijven, zo stelt hij. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag zonnig, maar een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. De temperatuur loopt op tot 22 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland-Gouda staat bij Moordrecht 5 kilometer file. De vertraging is iets minder dan 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: hij is er weer. De Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Dit is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal.

0: Vervangen is personeel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden. Met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag, blijkt het eerste dinobot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een Titanosaurus, een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam staat bij knooppunt Hoogvliet 4 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.
3: Bella donna, quattro formaggi.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Twee scooters zijn gisteravond met elkaar in botsing gekomen in het centrum van Leiden. Het ongeluk gebeurde iets voor middernacht op de kruising van de Herengracht en de Groene Steeg. De bestuurders raakten licht gewond, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De oorzaak van de botsing is niet duidelijk. De betrokken scooters, waarvan één een bezorgscooter was, liepen flinke schade op. Lokale partijleider Dorp is kritisch over de aanpak van overlast door jongeren op fatbikes in Leiderdorp. Naar aanleiding van klachten heeft de gemeente een grote controle uitgevoerd. Maar Langeberg stelt dat alleen zo'n actie onvoldoende afschrikt. Er moet ingegrepen worden, al dus de LPL. En de waarnemend burgemeester van Zoeterwoude, Carla Breuer, die over 2 weken Fred van Tricht opvolgt, gaat eerst in beeld brengen hoe Zoeterwoude er financieel en in de regio voor staat. De focus ligt dus niet op het zo snel mogelijk vinden van een echte vaste burgemeester. Volgens de commissaris van de Koning hoeft dit overigens niet te betekenen dat de zelfstandigheid van het dorp in het geding is. Als alles op orde is, kan Zoeterwoude prima zelfstandig blijven, zo stelt hij. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag zonnig, maar een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. De temperatuur loopt op tot 22 graden.
2: Dit is even de hart van de ANWB. File op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Hofvliet. 5 kilometer, de vertraging is 10 minuten door een ongeluk. Er rijden door een stroomstoring nog de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd anderhalf jaar geleden aangesteld. Hij werkt al ruim 20 jaar bij de politie. Het Rode Kruis heeft tot nu toe €925.000 ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het gironummer 5125 werd donderdag geopend na de 2 zware aardbevingen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. Minister Herbert van Economische Zaken schrijft dat het aantal is blijven steken op bijna 100. Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer het woon-werkverkeer bij te houden. Bij 300 andere regels is een begin gemaakt om te kijken of ze veranderd kunnen worden. Al jaren willen kabinetten regels schrappen of makkelijker maken. Het vorige kabinet beloofde concreet het cijfer van 500. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim €500 miljard voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Het weer nog zonnewolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. File op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Ketelplein 7 kilometer. De vertraging is een kwartier. A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Twee scooters zijn gisteravond met elkaar in botsing gekomen in het centrum van Leiden. Het ongeluk gebeurde iets voor middernacht op de kruising van de Herengracht en de Groene Steeg. De bestuurders raakten licht gewond, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De oorzaak van de botsing is niet duidelijk. De betrokken scooters, waarvan één een bezorgscooter was, liepen flinke schade op. Lokale partijleider Dorp is kritisch over de aanpak van overlast door jongeren op fatbikes in Leiderdorp. Naar aanleiding van klachten heeft de gemeente een grote controle uitgevoerd. Maar Langeberg stelt dat alleen zo'n actie onvoldoende afschrikt. Er moet ingegrepen worden, aldus de LPL. En de waarnemend burgemeester van Zoeterwoude, Carla Breuer, die over 2 weken Fred van Tricht opvolgt, gaat eerst in beeld brengen hoe Zoeterwoude er financieel en in de regio voor staat. De focus ligt dus niet op het zo snel mogelijk vinden van een echte vaste burgemeester. Volgens de commissaris van de Koning hoeft dit overigens niet te betekenen dat de zelfstandigheid van het dorp in het geding is. Als alles op orde is, kan Zoeterwoude prima zelfstandig blijven, zo stelt hij. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag zonnig, maar een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. De temperatuur loopt op tot 22 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is wat vertraging in onze regio. 10 minuten extra bij Roelof Arendsveen op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. 6 kilometer file. Vanaf Den Hoorn doe je er 20 minuten langer over. En een half uur vertraging op de N209 Rotterdam-Hazelswoude bij Benthuizen. 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingesteld, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000. Er wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. 30 kilometer file in onze regio al. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij de Benelux-tunnel een spoedreparatie. 1 tunnelbuis is dicht, daardoor 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. 10 minuten oponthoud op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En 10 minuten op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Daar staat 4 kilometer file vanaf knooppunt Gouwen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is UnityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. De zaterdagmarkt in het centrum van Leiden staat er op zaterdag 27 juni alleen in de ochtend. De marktkooplui hebben van de gemeente het bericht gekregen dat een vergunning tot 1 uur geldig is. Na dat tijdstip mag er niet meer worden verkocht en om 2 uur moeten de kramen opgeruimd zijn. De ochtendmarkt gaat bovendien alleen door als er niet opnieuw code rood wordt afgegeven. Is dat wel het geval, dan gaat de markt helemaal niet door. Overweldigend, zo noemde afzwaaiend wethouder Tim van Tongeren zijn afscheid afgelopen dinsdag. Na een wethouderschap van 4 jaar gaat hij nu dan echt genieten van zijn pensioen. Ook wethouder Kees Oudendijk werd uitgezwaaid. Zijn partij Hart voor Oesgeest zit deze bestuursperiode niet in de coalitie, waardoor hij plaats maakt voor een CDA-wethouder. Dat zou Oudendijk niet in de koude kleren. Als het aan hem had gelegen, had hij ook de komende 4 jaar aan het roer gestaan. En de gemeente Leiderdorp serveerde donderdagmiddag een blauwe hap voor de Leiderdorpse veteranen. In het atrium van het gemeentehuis werd in het kader van Veteranendag dit diner georganiseerd. Namens de gemeente sprak lokale burgemeester Gepke van Gaal de aanwezige veteranen en hun partners toe. Veteraan Hans van Hezen sprak de groep ook toe en greep de kans aan om de veteranen aan te sporen om vaker bijeenkomsten met elkaar te houden. De blauwe hap is een traditionele Indische maaltijd die al decennia lang iedere woensdag bij de Nederlandse krijgsmacht wordt geserveerd. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app.
2: Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het flink af. Het kwik daalt tot 14 graden. Ook morgen is het de hele dag bewolkt en een stuk frisser dan de afgelopen dagen. De temperatuur loopt op tot 21 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat 70 kilometer file alweer in onze regio. Je hebt wat vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Kwartiertje bij Roelof Arendsveen. Spoedreparatie houdt 1 tunnelbuis van de Benelux-tunnel dicht op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Dat resulteert in 4 kilometer file vanaf Delft een half uur vertraging. Pak de A13 richting Rotterdam. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij het Terbrechtseplein een kwartier vertraging. Kwartier vertraging ook op de hoofdrijbaan op de A20. Maar dan vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan Den IJssel. En op de N209 Hazenswoude Rotterdam bij Hoefweg Zuid. 4 kilometer file tot aan Bergsenhoek Noord. Kwartiertje vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: hij is er weer. De Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.

0: De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Andy Burnham, de Labour-leider die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor verandering van de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC. De avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. En weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Alweer een vroeg begin van de avondspits. Er staat al ruim 300 kilometer file in het land. 120 daarvan in onze regio. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Een kwartier vertraging bij knooppunt Burgerveen. A4 Amsterdam-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. Een half uur tijdsverlies. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam is bij de Benelux-tunnel 1. De tunnelbuis dicht voor spoedreparatie. De vertraging is een half uur. Een kwartiertje vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Ketelplein. Voor Terbrechtseplein op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda staat 4 kilometer file met nog eens een kwartier vertraging. De A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. 20 minuten oponthoud bij knooppunt Terbrechtseplein. En het rijdt ook al langzaam op de N207 vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn bij Leimuiden een kwartiertje oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurzen. De twee eigenaren van de Italiaanse restaurants Fratelli in Leidschendam en Pijnakker zijn veroordeeld tot 6 en 6,5 jaar gevangenisstraf. Volgens de rechter gebruikten vader en zoon hun restaurant als ontmoetingsplek voor drugshandel en werden er internationale drugstransporten voorbereid. De Fratelli-restaurants in Leiden en Voorschoten hebben andere eigenaren. Ze hebben niets met deze zaak te maken. De herinrichting van de Boonstraat in Oegstgeest kost 3 keer zoveel als begroot. Maar de gemeenteraad vindt dat het project al zo ver gevorderd is dat ze de ruim 4 miljoen euro die het nu gaat kosten toch beschikbaar willen stellen. Stijgende prijzen, strengere eisen en de groei van het project zorgden ervoor dat de herinrichting van de Boonstraat zoveel meer kost dan gedacht. En op het gemeentehuis van Leiderdorp is vrijdag feestelijk gevierd dat 17 inwoners officieel Nederlander zijn geworden. Ze waren al Leiderdorper, maar na de officiële ceremonie, die werd geleid door lokale burgemeester Gebke van Gaal, zijn ze nu ook Nederlander. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het flink af. Het kwik daalt tot 14 graden. Ook morgen is het de hele dag bewolkt en een stuk frisser dan de afgelopen dagen. De temperatuur loopt op tot 21 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 140 kilometer file staat er in onze regio. Zo heb je een uur vertraging op de A4 als je vanuit Amsterdam naar Rotterdam rijdt. Want bij de Benelux-tunnel is nog steeds 1 tunnelbuis dicht. 26 kilometer file rijden vanaf knooppunt Hofvliet rijdt het langzaam. Pak de A13 als je richting Rotterdam moet. Op de A16 Rotterdam-Breda bij Terbrechtseplein een kwartier vertraging. A20 Hoek van Holland-Gouda. Half uur tijdsverlies tussen afrit Westerlee en knooppunt Ketelplein. Half uur vertraging ook op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan Den IJssel. 4 kilometer file. 20 minuten vertraging op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. File staat tussen Oegstgeest en Wassenaar en is 5 kilometer. En 20 minuten vertraging op de N207 vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn. Bij Leimuiden 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ze weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité...

0: lang geprikt, maar agenten niet. Terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei Van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aan zag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Het is een drukke spits in onze regio. 180 kilometer file bij elkaar. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Een kwartier vertraging bij Roelof Arendsveen. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein 15 kilometer file met 40 minuten vertraging. De spoedreparatie in de Benelux-tunnel is afgerond. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. A12 Arnhem-Den Haag. De half uur vertraging tussen Bunnik en Woerden, 17 kilometer file. A20, Hoek van Holland-Gouda, voor het knooppunt Ketelplein, 10 kilometer file... met ruim 20 minuten vertraging door de eerdere spoedreparatie in de Benelux-tunnel. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda, een half uur vertraging voor het Terbrechtseplein. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland op de A20 voor het Terbrechtseplein ook 12 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Half uur vertraging op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Langzaam rijden over 5 kilometer tussen Oegstgeest en Wassenaar. En een uur vertraging op de N209. Vanuit Hazerswoude naar Rotterdam bij Bersenhoek 8 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom! Ja, zeg maar gerust, het is druk op de weg, dus sta je in de file. Heel veel sterkte. De middagshow van Unity NL met Sherry Ann en Seizoenen.

0: Ja, dat seizoen waar we dan inmiddels in zitten, dat is de zomer. En die zomer is ook meteen warm. Ja, wat zeg ik eigenlijk, gewoon mega heet begonnen. Sharian en Seizoenen, die hoorde je bij Unity NL. Het is de middagshow, einde van de werkdag, deze maandag 29 juni. Ik heb Shaq in de studio en Ferry de Lid zit nog in de auto. Die is onderweg, staat in de file. Het is mega druk vandaag. Dus sta je zelf ook in die file, alvast heel veel sterkte. Shaq, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hey, hoe was jouw weekend? Heb je dit een beetje overleefd qua hitte, of zeg je, ik heb gewoon alleen maar in de airco gezeten?
1: Ik heb niet alleen maar in de airco gezeten, helaas. Ik had overal nergens shows. Helaas ook een aantal afgelast, maar het was bloedheet en het was wel heftig, hoor. Voor het eerst eigenlijk dat ik meemaakte dat tijdens shows, dat ik het zo dacht van ja, heftig.
0: Maar hoe doe je dat op het podium? Trek je dan wat luchtigs aan of probeer je dan zo goed mogelijk dat setje te doen en zo snel mogelijk weer naar buiten te gaan, de auto in richting de airco?
1: Ja, het is voor, wat had ik nou gedaan? Ik had volgens mij een koude handdoek voor de show even over mijn hoofd heen gehouden, dat ik even afgekoeld was. En tijdens de show heb ik er niet echt per se last van. Maar dan zit je echt in je adrenaline en dan ben je echt bezig. Maar na de show dan denk je wel van, oh, ik wil eigenlijk zo snel mogelijk die auto instappen, die airco aandoen en door.
0: Ja, waar heb je gestaan tijdens die enorme warmte? Want als we even jouw profiel pakken, dan ben je DJ, je maakt mixtapes, je bent rapper, je schrijft ook nog teksten.
1: Ja, nou, rapper wil ik niet per se zeggen. Ik ben niet echt per se een rapper. Ik noem het eigenlijk een... ik ben een zingende rapper, zeg maar. Zo'n soort van. Ik maak gewoon gezellige liedjes.
0: Ja. Wat en is dan het verschil zeg maar, tussen een rapper of een zingende rapper?
1: Ja, als ik het plaatje rapper voor me zie, dan is het echt een soort van brag and boaster van vroeger, weet je wel. Een beetje... ja, echt rappen. Maar ik zing het, zeg maar. Ik rap zingend. Zeg. Ik zing rappend.
0: Oké, okay, dus eigenlijk net wat vrolijker, net wat aanstekelijker.
1: Precies. Ja. Maar ja, daarnaast draai ik inderdaad ook mijn vader zit bij Kaliber.
0: Ja.
1: Ik doe ook nog wel eens shows met hem mee. En we stonden dit weekend in de Achterhoek. We stonden in Amsterdam. En waar stonden we nog meer? Arnhem. Ja, dat eigenlijk.
0: Hé, wat tof. Dus echt gewoon mega muzikaal. Je zei al eventjes, jouw vader zit in Kaliber. Grote hit natuurlijk, Vibe, die ze scoorde in, ik denk 2004 dat het was.
1: Klopt, ja.
0: Is dat dan een liedje waarvan je zegt, in mijn setje zit hij er standaard in? Of ik heb ook echt wat met die plaat?
1: Ja, sowieso. Ik ben ermee opgegroeid en ik doe hem eigenlijk elke set nog steeds.
0: En het grappige is, dat liedje, dat is een soort van tijdloos. Hè? Dat werkt nog steeds.
1: Ja. Ik vind het jammer dat er bijna... Ik heb het idee dat er bijna geen tijdloze tracks meer komen. Maar dat is inderdaad wel eentje die tijdloos is.
0: Hey, en wat is dan jouw eigen repertoire? Want in de afgelopen tijd heb je samenwerkingen gehad. Ja. Je hebt eigen platen uitgebracht. Wat is jouw droom? Of in ieder geval hetgeen wat jij graag zou willen in de muziek zien?
1: Ja, toch ook wel zo'n keer zo'n tijdloze plaat. Dat lijkt me superleuk.
0: Oké, zo'n liedje waar iedereen dan van zegt, dat is van Shaq. En dan weet iedereen meteen dat het die plaat is. En over 10, 20 jaar zingen we ermee.
1: Juist.
0: Hey, waar komt jouw naam eigenlijk vandaan? Want Shaq, het is een afkorting. Je schrijft het S-H-Q-Q.
1: Klopt. Ja, mijn voornaam is Shaquille. En dat begint met de S-H-A-Q. En mijn artiestennaam was in het begin ook S-H-A-Q, Shaq. Maar er waren zoveel artiesten die met dezelfde naam op Spotify zaten en muziek uitbrachten, dat ik op een gegeven moment die aarde tussenuit had gehaald om het toch een soort van uniekheid te creëren.
0: Ja, een soort van eigen identiteit. Ik kan me ook voorstellen, hoeveel mensen spreken je naam verkeerd of anders uit? Of wat is de meest gekke combi die je ooit hebt gehoord?
1: Ja, mensen zeggen shukuku of wat dan ook, ja. Het is af en toe wel vervelend, maar ik denk dat uiteindelijk met de tijd dat mensen het wel gaan begrijpen. En dat gaat goed komen.
0: Gewoon gas geven en zorgen dat het land je leert kennen.
1: Zeker.
0: Is het allerbelangrijkste. Hey, yes. Ik heb een plaat van jou klaarstaan, dat liedje heet Straf.
1: Ja, klopt.
0: Wat is de betekenis?
1: Als je niet danst, dan ben je af. Als je niet danst, dan krijg je straf. Zo gaat het liedje eigenlijk. Dus... in mijn woordenboek is, of in mijn regeltjes is, op een feestje moet je dansen. En als je niet danst, dan ben je strafbaar.
0: Oké, dus eigenlijk gewoon een hele strenge plaat.
1: Ja.
0: Je moet meedoen, want wat houdt die straf anders in?
1: Ja, dat mogen ze zelf invullen.
0: Oké. Nou, een soort liedje met een open einde. Ook Wesley Bronkhorst en Ik Drink Rosé komt eraan. Eerst bij Juno.

0: Wesley Bronkhorst en ik drink rosé. En check met straf. Nou, we weten inmiddels, meedansen, dat is eigenlijk een soort van verplicht. En anders mag je hem helemaal zelf in gaan vullen. Hey, samenwerken of soloplaat? Wat is jouw antwoord?
1: Oeh, moeilijk. Ik denk dat het wel een leuke combinatie moet zijn. Hoor. Af en toe samenwerken. Ik vind het superleuk om met mensen samen te werken. En soloplaat vind ik ook leuk. Maar vaak gaat het dan wel, zeg maar... Ja, ik vind het leuk om meningen te delen, zeg maar. Anders is het alleen mijn mening vaak. En dan, ja...
0: Maar hoe werkt dat? Is het zo dat een DM'tje bij jou binnenkomt met de vraag... zou je op de plaat dat kunnen doen? Of kom je elkaar tegen en raak je dan aan de praat? En is het dan van, oké, we kunnen samen wel een keertje een schrijfsessie doen... en dan duiken we de studio in?
1: Ja, heel vaak gaat het eigenlijk door middel van een producer... die dan een plaat heeft liggen. Of dat je een plaat maakt met een producer en die denkt dan van... die of die kan erop springen. En dan... Ja, wordt die connectie gemaakt, maar soms dan kom je elkaar ook tegen... en zeg je van, hey, laten we een studiosessie doen. En dan in de studio, dan kijk je wat eruit komt.
0: Ja, moet het dan zeg maar altijd klikken of hoe gaat dat dan? Want ik kan me ook voorstellen, het kan natuurlijk niet op ieder liedje... niet met iedere artiest. Hoe werkt dat?
1: Nee, ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk met iedereen wel klik. Ik kan me heel gauw aanpassen aan iemand zijn vibe en... Ik heb nog niet meegemaakt dat ik bij iemand in de studio zat... en dat ik dacht van, nee, dit wordt hem niet of wat dan ook.
0: Want hoeveel liedjes heb jij inmiddels op je naam staan... en dan mogen het ook echt hele oude platen zijn?
1: Die echt uitgebracht zijn, geloof ik, rond de 60.
0: Ja.
1: Maar onuitgebracht denk ik dat ik wel richting de 200 liedjes ga.
0: Wauw.
1: Die in de koelkast liggen... Die het daglicht nooit meer gaan zien, denk ik.
0: Oké, omdat je er zelf niet achter staat... of omdat het inmiddels zo gedateerd is dat je denkt... ja, dit kan of mag eigenlijk niet meer?
1: Ja, dat zijn gewoon oude dingetjes. En soms dan gebruik ik nog wel een tekst of een concept of een idee... en dan maak ik daar iets nieuws van. Maar in principe die oude platen die ik ooit in 2013 heb gemaakt... Die gaan niks meer mee gebeuren.
0: Nee, maar dat is ook wel heel erg oud.
1: Ja, ja.
0: Dan praten we echt gewoon over 13 jaar terug de tijd in. Hey, maar even jouw andere carrière, dat is draaien. Ja. Onder andere mixtapes maak je ook. Ja. Moet ik dan draaien daaraan denken dat je op festivals staat? Of is het meer bijvoorbeeld in discotheken?
1: Allebei eigenlijk. Festivals, discotheken, cafés. Ik moet wel zeggen dat ik dat een klein beetje aan het minderen ben. Omdat ik het toch ook wel leuk vind om op het podium te staan. En echt een showtje van mezelf te geven. Maar ja, draaien is nog steeds mijn passie, dus dat blijf ik altijd er wel erbij doen.
0: En wat is dan echt de draaistijl? Wat zijn liedjes die standaard voorbij komen? Of voor wat voor soort publiek sta je het allerliefste?
1: Nou, zoals je net heel mooi zei, als je niet danst, dan ben je af. Als je niet danst, dan krijg je straf. Het moet altijd dansbaar zijn en gezellig. En ik hou van tropische vibes, gemixt met Nederlandstalige muziek bijvoorbeeld. Vind ik ook superleuk. Eigenlijk alles komt er wel voorbij. Als het gewoon dansbaar en gezellig is.
0: Vrolijk.
1: Yes.
0: En een beetje denk palmbomen, denk vrouwvriendelijk.
1: Ja, ja, zeker, zeker.
0: Nou heb jij een liedje uitgebracht. Dat heb jij begin dit jaar trouwens nog gedaan. Met een zanger afkomstig uit Den Haag. Zijn naam Gerrit Snijder.
1: Yes, Gerrit.
0: Topper. Hoe is dan dat samen op elkaars pad terechtgekomen?
1: Ja, dat is eigenlijk ook door de producer van de plaat gekomen, Quincy Wilson. Ik zat met hem in de studio, we hadden het opzetje gemaakt. En toen zeiden we van, ja, wie gaan we erbij zetten? En uiteindelijk was het eigenlijk niet eens de bedoeling dat ik zelf op die plaat ging. Ik had gewoon het ideetje, opzetje gemaakt. Ik schrijf wel eens vaker plaatjes voor artiesten. En toen zei hij van, ja, ik ga Gerrit checken voor die plaat. En Gerrit had de demo opgenomen. En die zei van, ja, eigenlijk wil ik hem ook gewoon wel bij op hebben.
0: Ja.
1: Nou, de volgende studiosessie had ik een coupletje gemaakt. En toen was de plaat geboren.
0: En is het dan dat je ook vaak met deze artiesten echt op het podium staat? Met een Gerrit of nu dan met Baco in Monaco met Ferry?
1: Met Gerrit hebben we dat eigenlijk niet gedaan. We hebben die plaat ook eigenlijk in de winter uitgebracht. Ja, wat minder shows. Gerrit komt ook echt uit een hele andere omgeving dan ik. Maar met Ferry heb ik wel vaker nu het podium gedeeld.
0: Ja, tof.
1: Ja.
0: Denk ik ook wel, toch? Dat je dan samen met elkaar op dat podium staat.
1: Ja, tuurlijk. Je maakt iets in de studio. En als je dat uiteindelijk dan ziet wat het met het publiek doet... of echt de reactie terugkrijgt, dat is goud.
0: Gewoon heerlijk om te doen. Mensen vermaken.
1: Zeker.
0: In dit geval de samenwerking met Gerrit Snijder. Dit is Spijt bij Unity NL. Oh.

0: Het zijn Willem en Jan, oftewel Waylon en Jan Smit met Tussen jou en mij. En die hoorde je bij Unity NL, de radiozender met 24 uur per dag de beste muziek van eigen bodem. Inmiddels is die binnengekomen. Ferry de Lits, eigenlijk een beetje de wederhelft van Shaq vandaag hier in de studio. Ferry, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Was dit dan vandaag een ritje vanuit Eindhoven of kwam je vanuit de regio Rotterdam?
1: Nee, dit was vanuit Eindhoven vandaag. Ja.
0: Druk, druk, druk.
1: Het was mega druk onderweg.
0: Hey, en je bent in het oranje.
1: Ja.
0: Ga jij je wakker blijven? Heb jij de wekker gezet? Of denk je, ik zie het morgenochtend wel als ik wakker word?
1: Nee, ik ga... Ik had het net met mijn vriendin over. Ik zeg, wat zou ik doen? Zou ik op tijd mee naar bed gaan en dan vroeg opstaan? Maar dan smaakt mijn biertje niet zo. Dus ik denk dat ik wakker blijf.
0: Oké. En betekent dat je dan straks nog even in bed gaat liggen? Of zeg je, dit gaan we wel doortrekken tot... Want dat duurt dan uiteindelijk ook echt tot 5 uur vannacht.
1: Ja. Dat ben ik wel gewend.
0: Ja, dat is ook wel weer waar.
1: Nee, ik trek hem door, denk ik. Ja, en dan om 5 uur wel slapen.
0: Even een kleine voorspelling. Wat denk jij dat het gaat worden? Nederland-Marokko?
1: Ik denk dat het later wordt. Ik denk dat het 2-2 wordt.
0: Oh jee.
1: En verlenging, penalties, Nederland winnen, denk ik.
0: En wat denk jij, Shaq, vanavond, eindstand? En waar ga je kijken? Of zeg je, ik laat het dan maar voorbij gaan?
2: Ik denk dat ik lekker ga pitten. ik denk niet dat ik ga kijken.
0: Het scheelt wel veel stress.
2: Ja, en ik ben sowieso niet echt een...
1: Nee, jij hebt iets met voetbal niet veel. Nee.
2: Ik vind het superleuk, dat WK, maar niet dat ik daar tot 3 uur op... Ik werk gewoon nog door de week, dus... Ik moet morgenochtend gewoon werken, dus ik ga lekker slapen. En ik hoop dat Nederland wint.
0: Ja.
2: Ik durf het niet te voorspellen.
0: Ja, ik heb dus een theorietje over die wedstrijd van vanavond. Ik denk dat het een wedstrijd gaat worden met heel veel doelpunten. Iets dan 4-3 of 3-2.
1: Ja?
0: Dat we wel winnen en dat we een penalty tegenkrijgen. En misschien wel een rode kaart. Weet je wel, zo'n pechwedstrijd.
1: Ja, precies.
0: Maar dat we dan uiteindelijk wel gaan winnen.
1: Ja, ik hoop natuurlijk ook dat we winnen. Ja, het zijn allemaal zo'n rare voorspellingen. Oh, als Nederland wint, krijgen we een burgeroorlog. Maar als Marokko wint, krijgen we ook een burgeroorlog, zeggen ze allemaal.
0: Ja, ik ben heel nieuwsgierig.
1: Het is een blijvend spelletje natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, joh,
0: het is leuk. We gaan er gewoon voor. Dat is het allerbelangrijkste. Jouw weekend, dat warme weekend, hoe is die verlopen, Ferry?
1: Ja, ik had het lekker druk. En warm. Maar ik moet zeggen... Ja, het was heet natuurlijk. Maar ik vond het wel oké. Het is niet zo dat het niet te doen was voor mij.
0: Oké, je bent die warme temperaturen van plus 35 wel gewend.
1: Ja, als ik in de zon ga zitten, zeg maar, op het strand en het is zo warm, dan kan ik er niet lang in blijven. Maar ik hoorde net jou in de auto al, want ik had hem aanstaan natuurlijk, hoorde ik jou al zeggen dat die adrenaline, en als je dan bezig bent, dan ik had het niet. En als je dan klaar bent, als je van het podium afstaat, dan gust het van je lijf af.
0: Ja, een soort van doorweekt van de bühne af.
1: Ja,
0: lekker.
1: Nou, ik heb het niet echt. Ik had vier bruiloften. Dus dat was wel heel leuk. Maar nee, goed gegaan.
0: Nou, ja, allerbelangrijkste.
1: Lekker eens weten, een paar kilo's kwijt, hoop ik.
0: En een goede plaat die ook nog eens goed wordt opgepakt samen met Shaq. En over dat liedje, daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst even dat liedje waar je gewoon niet omheen kan. Ieder feestje, ieder feesttent of feestcafé, daar komt hij voorbij. En nog steeds een feestje, Viva Cerveza.
1: Ja, heel blij mee.
0: Wat is dat? Waarom is die plaat een soort van blijvertje?
1: Ja, dat vraag ik me ook af. Antwoord kan ik je niet geven. Maar het is voor mijn gevoel ook een blijvertje. Want ik zing hem natuurlijk ieder optreden. Ik begin ermee een klein stukje altijd. En op het laatst zing ik hem helemaal.
0: Ja.
1: Hij verveelt mij ook nog echt niet.
0: En hij werkt gewoon.
1: Echt al heel vaak gezongen. Dus ik weet het niet. Het opzwepende. Ja, en natuurlijk, ja, bijna heel Nederland kent het liedje. Dus... Ze doen altijd mee, dus dat is voor mij natuurlijk ook, maakt het nog leuker om te zingen, om te brengen.
0: Ja.
1: Maar ik weet niet wat het tijdloos maakt, dat weet ik niet.
0: Een soort 100% feestgarantie.

0: man die echt waanzinnig veel is afgevallen. Zijn naam Thomas Bergen. En als je de keuze had. En daarvoor Ferry de Lits en zijn Viva Cerveza. Ja, ondertussen, een paar weken geleden is de samenwerking uitgekomen tussen Ferry en tussen Shaq. En dat is een liedje. Ja, eenmaal horen is de hele dag in je hoofd blijven zitten. Heel eerlijk, echt zo'n liedje is het.
1: Ja.
0: Ja, Bato in Monaco.
1: Wij hadden dat zelf ook.
2: Ja.
1: Dus ja, leuk als jij dat ook hebt.
0: Het is een liedje waar een heleboel van die vakantieplaatsen in naar voren komen. Ja. Ja, het is echt zo'n liedje, gewoon die hoor je als het plus 30 graden is buiten.
1: Ja, nou gelukkig is ons klimaat helemaal aan het veranderen. Dus we hebben veel van die dagen te goed. Veel Baco's.
2: In Nederland.
1: Ja.
0: Eigenlijk zou je een soort van toertje moeten maken. Starten in Monaco en dan al die plaatsen af moeten gaan.
1: Ja, daar was het budget nog niet voor. Ja,
0: dat is jammer.
2: Gaat dat komen? Achteraf pas hoe duur het in Monaco was.
0: Ja. Ja, het is wel grappig daar, maar ik snap wel wat je bedoelt. Aan de andere kant een soort van timelapse. En dat je dan al die plaatsen afgaat en overal dat Bacootje bestelt.
1: Ja, nou ja, dat kunnen we wel doen bij de remake.
2: Gaan we een remix maken?
1: Ja, tuurlijk.
2: Oké, okay, let's go.
1: Ja, okay. Ik zou wel zo'n Outsiders remix willen maken van dat liedje.
0: Dus, oh, echt zo'n beukplaat.
1: Ja. Dus als hij luistert...
2: Ja, of Darkraver.
1: Of Darkraver, ja.
0: Nou ja, komen beide uit Den Haag dus. Dat zou zomaar kunnen.
1: Ja, ja nou, misschien, ja. Ja, ja. Ik zou het wel leuk vinden. Ja, bij deze de oproep. Meld je.
0: Ja, Outsiders. Er mag een versie komen van Bako in Monaco. Hey mannen, deze samenwerking. Ja, jullie zitten samen bij dezelfde maatschappij. Zijn jullie dan met elkaar zeg maar in contact gekomen? Mede dankzij dat jullie dus in hetzelfde clubje zitten?
1: Nee, het is ons echt opgedrongen. Nee.
0: Ja, een beetje wat jij doet met dat liedje. Dat als je niet danst, dat je straf krijgt.
2: Ja, precies. Als ik die plaat niet met Ferry zou maken, zou ik straf krijgen.
0: Ja, precies.
1: Wij kregen afzonderlijk van elkaar de demo toegestuurd door de Grote Baas. En of we dit met elkaar wilden doen. En afzonderlijk van elkaar zeiden we allebei volmondig ja.
0: Dus, hey, en de demo, waar kwam die dan vandaan? Wie heeft hem bijvoorbeeld geschreven? Of is het een cover ergens uit het buitenland?
1: Nee, het is een nieuw liedje.
0: Ja.
1: Een helemaal nieuw liedje.
2: Het is helemaal nieuw. Geschreven door Anthony Lowenthal en Jurjen Govers.
0: Ja.
2: En die zochten eigenlijk twee leuke artiesten ervoor. En dan kwamen ze bij Adrie. En Adrie die zei... Hey,
1: ja.
2: Laten we het met Shaq en Ferry doen.
0: Hey, wat tof. Maar als ik de naam Jurjen Govers hoor... dan moet ik ook weer denken aan Snollebollekes. Dat eerste liedje Vrouwkes komt van zijn hand, hè?
1: Ja, klopt. Ja, volgens mij nog wel meer, volgens mij.
2: Ja.
1: Ja, ik weet het niet zeker. Maar in ieder geval, die Vrouwkes in ieder geval wel. Ja, ja.
0: Ja.
1: Hij heeft hele leuke ideeën, schrijft hele leuke dingen.
2: Ja, maar hij stiekem echt, daar zit hij achter heel veel platen hoor,
1: ja.
2: dat je het niet weet.
1: Ja, hij doet dat, hij is echt heel goed, heel muzikaal en heel, ja.
0: Maar goed, uiteindelijk met elkaar de studio ingedoken. Was het dan meteen bekend dat het zo'n liedje moest gaan worden? Want er moest dus een rapper op, dat ben jij geworden, Shaq. Is het dan meteen duidelijk?
2: Ik
1: vind het ook niet echt raar. Ik vind het ook niet echt raar. Ja, meer mensen zeggen dat. Van, oh, wel leuk zo met een rapper erbij. Maar ik vind het echt een... als ik duet zeg, dan klinkt het altijd zo balladachtig. Maar ik vind het wel een... Ja, ik vind niet dat ik de zanger ben en Shaq de rapper, zeg maar. Ik vind het echt een liedje van ons tweeën dat we allebei zingen wel.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Alleen ik krijg toch een soort van... Kijk, een duet, dat klinkt inderdaad als een soort van liefdesliedje.
1: Ja,
0: dat klinkt wat zoetsappig.
1: Ja.
0: En het is wel een stoere plaat geworden.
1: Ik vind Jeffrey en Breeze bijvoorbeeld... Is Breeze ook niet de rapper? Snap je? Dat vind ik ook echt...
0: Nee, maar zo wordt hij wel gezien.
1: Ja. Ja. Ja.
0: De rapper of de MC.
1: Ja. Ja,
2: ja. Misschien moeten we daar even van afstappen.
1: Ja.
2: Misschien moeten we dat gewoon niet.
0: Ja, maar moeten we daar dan niet gewoon een nieuw woord voor? Want ik vind duet ook wel een beetje klinken alsof we leven in 2015.
1: Dat vind ik ook.
2: Een collab gewoon, denk ik.
1: Collab. Een featuring.
0: Ja, een collab.
1: Een featuring.
0: Ja.
1: Ja, featuring ook niet, hè?
2: Nee.
0: Een samensmelting.
1: Ja, een samensmelting.
0: Dat kan natuurlijk ook nog. Hey mannen, hoe doet het liedje het? Wat zijn nou de reacties uit het land?
1: Nou, ja, als ik mag zeggen. Ja. Ik heb niet één... negatieve reactie gehad. Wat ik normaal, wat logisch is, want niet iedereen kan je muziek, niet alle liedjes leuk vinden. En, maar bij deze is echt, ik heb, nee. Ja, wat was één opmerking? Wat jij toen zei, het lijkt wel, toen vergeleken ze ons met iemand. Wie waren dat?
2: Ja, dat weet ik niet eens.
0: Positief of negatief?
1: Nee, dat was negatief, want het was een beetje om te steken, zeg maar.
2: Ja, dus, maar letterlijk, volgens mij hebben we maar één negatieve reactie.
1: Ja. Iedereen vindt het liedje leuk en iedereen zegt, wauw, wat vet. En gezellig, vrolijk, dorstig.
0: Ja, leuk. Gewoon goed liedje. Ja. Een liedje om de zomer meer dan door te komen.
2: Ja, zeker.
0: Hij staat inmiddels ook genoteerd in de top 25. En kan je ook verklappen, hij gaat flink omhoog komende zaterdag.
1: Oh, echt?
0: Oh, jazeker. Hij is singletrack geweest en het liedje is overal te streamen en te downloaden. En nu te horen bij Unity NL. Ferry de Lits en Shaq.
1: Laat de zomer...

0: Ja, het is een mega hit deze man, onder andere op TikTok. Zijn naam Fons Veurink en die hoorde je bij Unity NL met Avond voor in de Boeken. En daarvoor Ferry de Lits en Shaq. De samenwerking heet Baco in Monaco. Bacootjes, wie is de kampioen? Als ik het aan jullie twee ga vragen, wie tikt er het meeste weg op een avond?
1: Nou, ik denk dat het toch Ferry is.
2: Ja, Shaq die drinkt eigenlijk bijna geen alcohol.
0: Oké.
2: Nee, dus ik drink ook niet zo heel veel.
0: Maar had je dan niet een soort van 18-min versie moeten maken met limonade in...
1: Ja, dan gaat niemand
0: erin niet. Maar nee. Ja, wel, voor de frisfeestjes.
1: Zou kunnen. Misschien moeten we een Kids Top 20 remix maken.
0: Limonade in Monaco.
2: Ja.
0: Ja, dat limonade, dat kan dan ook weer alles worden.
2: Ja.
0: Maar goed, hoeveel bij jou, Ferry?
2: Hoeveel wat?
0: Hoeveel bako's?
2: Dat is bij al echt vanaf mijn vanaf dat ik mocht drinken mijn drankje, bako. Ja.
0: En hoeveel dus, tik je er dan op een gezellige avond gemiddeld weg?
2: Glazen of flessen?
0: Glazen. Hey, we gaan het wel netjes houden.
2: Nou, als ik echt ga stappen, dan kan er wel een flesje Bacardi doorheen.
0: Oké.
2: Ja.
0: En is het dan zeg maar...
2: Niet binnen een uur, hoor. Maar
0: nee, maar is het één maatje wat erin gaat? Of zeg je, doe er maar gewoon drie in een longdrink?
2: Nee, ik hou niet van een hele sterke. Nee, ik wil wel gewoon... hij moet wel lekker zijn. Ja, het ligt eraan. In Spanje, als je in Spanje bent, dan gooi je ze half-half. En daar vind ik dat heel lekker. Vind ik, als ik hier dan in Nederland ben... dan gewoon een 0,3 of zo.
0: Als het maar lekker is, toch?
2: Als het maar lekker is, ja,
0: dat is het belangrijkste. Hey, deze plaat gaat eigenlijk hartstikke lekker. Staat in heel veel hitlijsten. Samen ook al opgetreden op het podium. Hoe bevalt dat met z'n tweetjes?
2: Dat gaat boven verwachting goed. Ja, dat klinkt lekker. Ja.
1: Gelijk goed, hè?
2: Ja. Ja, dat gaat goed.
0: En hebben jullie zoiets van... dit kunnen we misschien vaker gaan herhalen met elkaar? Misschien niet iedere keer, maar gewoon één keer per jaar... of één keer per twee jaar samen de studio induiken?
2: Ja, daar hebben we het toevallig laatst over gehad. Ja, daarna hebben we allebei wel zin in. Ja.
1: Dat gaat vast nog wel gebeuren. De plannen staan er nog niet, vast. Maar ik denk wel dat dat...
0: Dat smaakt dan eigenlijk gewoon naar meer.
2: Ik kan het nu wel zeggen, want ik breng toch niemand op ideeën. Maar weet je waar ik aan zat te denken? En ben ik wel benieuwd wat de luisteraars ervan vinden. Als we nou, dit is dus echt een zomerplaat, maar als we nou zo'n wintereditie maken.
1: Ja?
2: Met chocolademelk en...
0: Ja, dan zou ik eerder iets met schnaps doen of zo voor de wintersporters.
2: Ja, zoiets. Ja, oh, leuk.
1: Ja, kunnen we doen?
2: Ja, gaan we daar meteen doen.
0: Ja, een van de winterdrankje. Ja. Voor als je dan op de berg staat en je denkt, nou, toch eventjes tijd om te apres-skiën.
2: Ja, Irish coffee.
0: Irish coffee in... Het moet wel een beetje rijmen.
2: Dat moet wel rijmen.
0: Die Baco Monaco is er goed gevonden. Maar...
2: Ja, oké.
1: Okay. Ja, 4 uur inbellen. Komt wel goed.
2: De zon zien zakken in de zee. Rijmt ook niet, hoor.
0: Nee, dat is ook wel waar. De zon zien zakken achter de berg worden dan. Voor de wintereditie. Hey, de videoclip, niet opgenomen in Blanes, ook niet in Joret en ook niet in Monaco. Nee, waar wel?
2: In Brabant gewoon.
1: Ja, in Brabant. Zon en breugel.
2: Ja.
0: Zon en breugel.
2: Bij vrienden van ons, die hebben een heel mooi huis, een heel mooi zwembad in de tuin. En daar hebben we het Monaco-sfeertje een beetje proberen na te bootsen.
0: De videoclip die staat op YouTube en de plaat nogmaals overal te streamen en te downloaden. Nou is Spanje niet helemaal vreemd voor jou, Ferry. Met het vliegtuig naar Spanje, liedje van inmiddels 2 jaar geleden.
2: Ja, klopt.
0: Is dat er eentje waarvan je zegt, die zit nog steeds in het repertoire?
2: Niet elk optreden, maar zo ja. Ik vind dit zelf een heel leuk liedje. Dat hebben we ook gemaakt met Brace. Die kwam met het idee... Heel enthousiast. Ik was net zo enthousiast. Dit hebben we gemaakt. Ja, ik vind het een heel leuk liedje geworden.
0: Ja, meteen vakantiekriebels. Ik weet niet, staan er tripjes gepland de komende weken voor jullie?
1: Nee, nog niet. Voor mij niet in ieder geval optredens.
2: Nee, in het buitenland. Ik ben toevallig net terug uit Spanje. Ik heb een optreden gehad. En nu? Nee. Eind van het jaar wel. Maar nu is het zomer nog niet.
0: Komende weken gewoon lekker in Nederland knallen.
1: Ja. Yes.
0: Ferry de Lits bij Unity NL. Dit is met het vliegtuig...

0: Nino Martin, Jong en Dom en Ferry de Lits met het vliegtuig naar Spanje. Of zullen we Zuid-Afrika doen, Ferry? Ik denk, ik kop hem meteen even in.
1: Ik hoor hem even niet.
0: Joh, jawel. Zuid-Afrika of Spanje?
1: Ja, daar hou ik mezelf.
0: Maar
1: Spanje.
0: Oké.
1: Ja.
0: Is toch lekkerder dan, toch?
1: Ja, vind ik wel.
0: Is toch beter. Hey, de komende tijd. Baku en Monaco die gaat nog lekker doordraaien. Daarna, wat gaat er aankomen? Waar zijn jullie achter de schermen momenteel druk mee bezig?
1: In ieder geval met een opvolger. Die is het nog niet. Maar daar zijn we wel over aan het
2: sparren.
1: Denken. Ja, aan het sparren.
0: Eigen liedje of cover?
1: Ik ben daar nog niet helemaal over uit. Wat het volgende wordt. Of het een eigen liedje wordt of een cover. Nee, want ik vind een cover van een hele tijd terug. Ik vind dat moet kunnen. Ik vind ik vind het een ode ook aan het liedje. Als je een cover maakt.
0: Zeker.
1: Dat je die in een nieuw jasje steekt. Dat die niet vergeten wordt.
0: Als het een goede upgrade is. Ja. Is dat altijd fijn.
1: Ja, vind ik ook. Dus ik ben er nog niet over uit. Wat mijn volgende dingetje wordt.
0: Nee. En bij jouw check ligt er. Je vertelde dat er heel veel klaar ligt. Maar heb je iets waarvan je zegt. Dit is concreet qua plan?
2: Nee, ik ben wel nu met een plaat bezig. Dat is wel echt de bedoeling dat de volgende plaat gaat worden. Een solo plaat. Het is geen cover. Het is wel een origineel liedje. Maar het is wel iets herkenbaars.
0: En is het voor jou dan belangrijk dat jij je richt op de radio? Of zeg je nee, dan kijk ik toch echt meer naar de clubs en de festivals?
2: Nou, dit is eigenlijk zeg maar de eerste keer dat ik nu echt een radioplaatje heb gemaakt. Nu met Ferry, met Baku. En eigenlijk wil ik... hoop ik wel de volgende plaat ook in die richting gaat komen. Maar ik wil het wel een beetje bij mezelf houden. Dus de tropische vibe moet er wel in blijven.
0: Met andere woorden, gewoon lekker knallen. Eerst de zomer doorkomen. En daarna dan eens kijken hoe we dat allemaal in de vat gaan gieten. Voor meer informatie, check, waar ben jij te vinden? Op welke socials?
2: Eigenlijk op alle socials. ITS, It's Check met SHQQ.
0: Moet te vinden zijn, toch? SHQQ. Nou, Ferry, voor jou Ferry de Lits, toch?
1: Ja, en ik zou zeggen tegen de luisteraars, ga eens bij Shaq kijken. SHQQ. Want hij is heel actief op TikTok. Hij maakt allemaal leuke dingen. Ik ben nog een beetje ouderwets. Ik ben Instagram.
0: Ja, maar jij bent ouder.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is het.
1: We moeten bij hem gaan kijken, want dat is leuk. Hij doet
2: bij
1: leuk.
2: Jou ook, hoor.
1: Ja.
0: Daar zit die generatiekloof in.
1: Ja, ja.
0: Hey mannen, ik vond het top dat jullie er waren vandaag in de middagshow van Unity NL.
1: Ja, wij ook. Heel leuk.
0: Ik zou zeggen, tot de volgende.
2: Ja,
0: en maak er een waanzinnig mooie zomer van.
1: We gaan stijgen aankomende week.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd in het Duitse stadje Stade geschoten bij een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft 2 mensen opgepakt. Een van die mensen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk, maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan.

0: uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en vooral in het westen een weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Altijd nog 170 kilometer file in onze regio. Files met de meeste vertraging vinden we op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. We knopen in het Ketelplein altijd nog 22 kilometer langzaam rijdend verkeer met een uur vertraging. Half uur vertraging op de A12 Arnhem-Den Haag bij Woerden. Kop van 16 kilometer file vanaf Houten. Oost rijdt het daar langzaam. A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft-Noord. 8 kilometer file en 40 minuten vertraging. Linkerrijstrook is dicht voor een politieactie. Omrijden kan via de A4. De A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam ook een afgesloten linkerrijstrook bij Delft-Noord door dezelfde politieactie. 4 kilometer file en een kwartier vertraging. A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 20 minuten oponthoud. Half uur tijdsverlies op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. En op de N209 Hazenswoude-Rotterdam bij Beersenhoek 3 kilometer file en ook daar 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurser. De twee eigenaren van de Italiaanse restaurants Fratelli in Leidschendam en Pijnakker zijn veroordeeld tot 6 en 6,5 jaar gevangenisstraf. Volgens de rechter gebruikten vader en zoon hun restaurant als ontmoetingsplek voor drugshandel en werden naar internationale drugstransporten voorbereid. De Fratelli-restaurants in Leiden en Voorschoten hebben andere eigenaren. Ze hebben niets met deze zaak te maken. De herinrichting van de Boonstraat in Oegstgeest kost 3 keer zoveel als begroot. Maar de gemeenteraad vindt dat het project al zover gevorderd is dat ze de ruim 4 miljoen euro die het nu gaat kosten toch beschikbaar willen stellen. Stijgende prijzen, strengere eisen en de groei van het project zorgen ervoor dat de herinrichting van de Boonstraat zoveel meer kost dan gedacht. En op het gemeentehuis van Leiderdorp is vrijdag feestelijk gevierd dat 17 inwoners officieel Nederlander zijn geworden. Ze waren al Leiderdorper, maar na de officiële ceremonie, die werd geleid door lokale burgemeester Gebke van Gaal, zijn ze nu ook Nederlander. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het flink af. Het kwik daalt tot 14 graden. Ook morgen is het de hele dag bewolkt en een stuk frisser dan de afgelopen dagen. De temperatuur loopt op tot 21 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker worden de files korter, maar er staan nog bijna 100 kilometer in onze regio. We hebben nog een uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 24 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Zoetewoude Rijndijk en knooppunt Ketelplein. De linkerrijstrook van de A13 is dicht vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Noord. Vanwege een politieactie. Vertraging is een half uur. Omrijden kan via de A4. De andere kant op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam is ook de linkerrijstrook dicht bij Delft. 10 minuten vertraging daar. Dan naar de A20, hoek van Holland-Gouda, bij Moordrecht een kwartier op onthoud. Half uur vertraging op de A20 vanuit Gouda naar hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. En nog 10 minuten tijdverlies op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gien Balduc.
2: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto, maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
1: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, Friesland.

0: voor een mooie wedstrijd. Want aan twee kanten lopen goede spelers.
1: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken. Die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon. In de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Langzaam maar zeker gaat het toch de goede kant op met onze avondspits. 70 kilometer file nog in de regio. Zo heb je nog een kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk, Plaspoel, Polder. De A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam verderop bij knooppunt Ketelplein. 8 kilometer file met nog 3 kwartier oponthoud. Kwartiertje vertraging nog op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En een kwartier vertraging ook de andere kant op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Er staat 10 kilometer file voor knooppunt Terbrechtse. Plein. N209 Hazerswoude Rotterdam bij Bergsenhoek Noord. 4 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De twee eigenaren van de Italiaanse restaurants Fratelli in Leidschendam en Pijnakker zijn veroordeeld tot 6 en 6,5 jaar gevangenisstraf. Volgens de rechter gebruikten vader en zoon hun restaurant als ontmoetingsplek voor drugshandel en werden er internationale drugstransporten voorbereid. De Fratelli-restaurants in Leiden en Voorschoten hebben andere eigenaren. Ze hebben niets met deze zaak te maken. De herinrichting van de Boonstraat in Oegstgeest kost 3 keer zoveel als begroot, maar de gemeenteraad vindt dat het project al zo ver gevorderd is dat ze de ruim 4 miljoen euro die het nu gaat kosten toch beschikbaar willen stellen. Stijgende prijzen, strengere eisen en de groei van het project zorgden ervoor dat de herinrichting van de Boonstraat zoveel meer kost dan gedacht. En op het gemeentehuis van Leiderdorp is vrijdag feestelijk gevierd dat 17 inwoners officieel Nederlander zijn geworden. Ze waren al Leiderdorper, maar na de officiële ceremonie, die werd geleid door lokale burgemeester Gebke van Gaal, zijn ze nu ook Nederlander. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het flink af. Het kwik daalt tot 14 graden. Ook morgen is het de hele dag bewolkt en een stuk frisser dan de afgelopen dagen. De temperatuur loopt op tot 21 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij Delft-Noord. 3 kilometer file en 1,5 uur vertraging daar, want er zijn 2 rijstroken dicht. 10 minuten vertraging nog bij Rotterdam-Feyenoord als je over de A16 vanuit Rotterdam naar Breda rijdt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noorden van Frankrijk zijn twee kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de twee zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren, vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren niet in levensgevaar. Het gebeurde in een dorp in de buurt van Valenciennes, vlakbij de grens met België. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten zij minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
2: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
1: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven de Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. En collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het Rechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
3: It would be an interpretive step, to use the court's words, out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding of the central bank protected for political interference.
1: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
2: Dat ligt vermoedelijk in het omveld. Dat heißt in een zorgerechtsstrijd. Of in een zorgerechtssache.
1: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zij zijn niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak...

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
2: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden en die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
1: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg en ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreigingen had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
1: De man schoot 5 medewerkers dood en 6e overleed in het ziekenhuis. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 gelijk en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. De stapelwolken lossen vanavond op. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon en wolken bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Door Al Negens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in een Duitse jeugdinstelling opende het vuur vanwege een conflict over de voogdij van zijn dochter. De man van 45 schoot 5 medewerkers dood, een 6e overleed in het ziekenhuis. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet inzetbaar. Het gaat om medische beveiligers die door de betreffende politiedienst niet genoeg worden getraind, meldt Nieuwsuur. Daardoor kunnen ze niet werken en moeten marechaussee inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet konden worden bediend. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. Het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Dan schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Dan wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Unity.nl op je radio, digitaal

0: 함께 징팀에
1: Ik snap dat jij getwijfeld hebt. Je bent al veel te vaak gekwetst. Dus waarom zou je heel je hart nu geven? Maar echt, dan ken je mij nog niet. Ik ben geen vreemde van verdriet. Ik vlug niet, zo sta ik niet in het leven.

heeft gezegd: die gast, daar blijf je beter weg. Want dan heb je mij nog steeds niet leren kennen. Ik ben meer dan je hebt gehoord. Gooi mij niet zomaar overboord. Geloof me, schat, ik zal je echt

0: TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen, burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Sport.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben gelegd. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt het een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar een graad of 10 tot 15. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je

0: is JuleTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. En de wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen in de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en er kwam een verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar die goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd.